0: Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Weetje, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. En voor zwemlocatie Wellewaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. Er zijn dode karpers gevonden in het water en op het strand.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen. Ja, voordat we aan het nieuws beginnen, ik weet niet of je het
1: Goedemorgen.
4: Zag. Goedemorgen.
1: Hoe is het met je?
4: Ja, ik was zo blij vanochtend. Ik zag een grote rode bal, de maan in het westen.
1: Ja,
4: heb je hem ook
1: prachtig.
4: Gezien?
1: Dan moet je wel heel blind zijn als je die niet ziet deze ochtend. Ik naderde de ketelbrug en ik dacht, eigenlijk zou ik nu een foto moeten nemen. Maar ja, dat is een beetje lastig tijdens het autorijden. Ja, een prachtig gezicht inderdaad. Ja. Een volle grote oranje-rode maan. En geweldig mooi gezicht.
4: Aan het begin van een warme woensdag. En dan denk je natuurlijk, gaan we lekker zwemmen. Maar ja, je hebt vaak zwempret, kan een beetje bedorven worden. En dan kom ik op het nieuws van vandaag. Want er liggen dode karpers op het strand. Maar zwemmen kan gewoon. Dat is de situatie nu in recreatiegebied de Wellerwaarts bij Emmeloord. Straks hoor je de reacties van de zwemmers.
1: Ja, want onze verslaggever die ging maar eens een kijkje nemen. Ja. En er is een inzamelingsactie begonnen voor dagbesteding De Peppelrode in Emmeloord. Waarom? Nou, dat hoor je zo meteen.

0: eerste muziek van deze ochtend in Flevoland is ook kwam van Charles & Eddie, Would I Lie To You. Het is 6:06. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: Lekker het water induiken met dit warme weer en dan... dode karpers op het strand of in het water. Dat kan je overkomen bij recreatiegebied Wellerwaarts bij Emmeloord.
0: De provincie zegt dat er op dit moment geen risico's zijn... en dat er gewoon gezwommen mag worden. Het verslag is van Roger Dankerlui.
2: Nou, ik hoorde wel iemand van een dode vis, maar ik heb er zelf niks van gemerkt. Nee, het is heerlijk. Lekker windje erbij.
3: We hebben er eentje gevonden. Helaas. Eentje. En dat was ik niet, dat was mijn neefje. Dus.
4: En die werd er niet bang van?
3: Nee, er waren vanochtend, ik heb vanochtend twee heren van... ik weet niet precies welke organisatie, maar ik heb twee heren gezien... die het water aan het testen waren. Die hebben het uitgelegd dat het water hartstikke schoon is. Waarschijnlijk is het een virus onder de karpers. En dat was voor mij voldoende om lekker te genieten van het heerlijke weer... en de heerlijke plassen hier.
4: En jij hebt zo'n dode karper gezien, waar was dat?
2: Ja, weet je, rechts en dan wel diep. En nou, hij lag... Ja, bij je voeten. En ik pakte hem op en toen dacht ik van, nou, een dode vis.
4: Schrok je niet?
2: Jawel. Eerst kwam de realisatie, ik heb een vis in mijn hand. En toen gooide ik hem weg.
4: Uit de laatste metingen blijkt dat de waterkwaliteit voldoet aan de Europese normen voor zwemwater. En dat betekent dat het zuurstofgehalte, maar ook de zuurgraad, allebei normaal zijn. Heb je veel gezwommen?
2: Jazeker, heel de dag lekker gezwommen. Heerlijk water.
4: Maar straks even extra douchen?
2: Zeker, zeker extra douchen.
3: De haren wassen en genieten van een heerlijke zomerse avond.
1: Nee, hoort u de mensen gewoon lekker douchen, dat raadt de provincie ook aan. De provincie heeft nog een advies, raak de dode vissen niet aan. Nou, de waterkwaliteit daar wordt goed in de gaten gehouden. En als het nodig is, komen er extra maatregelen.

0: In 1986, OMD, Forever Live and Die. En daarvoor hoorde je Alex Horan met Fever Dream. Het is bijna 6:15.
1: Bijna was hij er niet meer geweest. Damien uit Emmeloord. Hij raakte in 2019 betrokken bij een ernstig auto-ongeluk op de Urkerweg. Hij is sindsdien zwaar gehandicapt en kan niet meer praten.
0: Zijn ouders zijn begonnen met een inzamelingsactie voor dagbesteding de Peppelrode in Emmeloord. Omdat ze zo ontzettend blij zijn met hun inspanningen voor Damien. Zijn vader, Jarno, vertelt dat het een wonder is dat Damien nog leeft.
2: Wij hebben op de IC gezeten, op de familiekamer. En halverwege zijn operatie is er dus een zusterverpleging naar ons toegestuurd. Om ja, te vertellen van nou, loop maar mee om hem nog afscheid te nemen. Maar die is halverwege teruggeroepen dat we hebben hem weer.
3: Ja, want Damien heeft het uiteindelijk overleefd. Maar in eerste instantie, ja, dan komen er prognoses. Hoe gaat zijn leven er vanaf nu uitzien? Ja. Wat werd jullie verteld in eerste instantie?
2: Nou, niet letterlijk, maar toch wel redelijk dat het een taskplantje zou worden. Hoe oneerbiedig dat ook klinkt, maar ja, dat was wel het verhaal. Het is echt niet te beschrijven, maar de wereld zakt letterlijk onder je voeten vandaan. Dat is wel echt, ja.
3: Ja, de wereld zakt onder je voeten vandaan, ja. Maar de wereld is ook weer een stukje teruggekomen. Ja. Want hoe gaat het nu met Damien?
2: Nou ja, zoals je ziet, heel goed. Hè? Hij is weer vrolijk, hij is blij, toch? We gaan zo even staan en we gaan ook eventjes de balansoefeningen doen. Goed, gaan we dat eerst doen.
3: Met wat hulp kan Damien weer opstaan en oefeningen doen.
2: En staan. En staan. En staan. Rechtop.
3: En ook eten lukt weer, terwijl eigenlijk was verteld dat vader Jarno niet hoefde te proberen om zijn zoon nog eten te geven.
2: Maar ik heb letterlijk 3 keer per dag een uur met hem in de douche gezeten. Met nou, de vlaande plafond en frustratie en emotie en... dat hij ook echt boos werd dat ik met hem bezig was. Maar 4 maanden later zaten we bij de McDonald's. En ja, zo ga je dus stap voor stap ga je dus gewoon verder in het hele proces van het revalideren. En hij kan dus zelfstandig niet praten. Hij kan wel wat woorden, kan hij zeggen. Nee. Bijvoorbeeld. En, maar wat het wel is, de hoop is er wel altijd. De hoop is er nog steeds dat hij bij wijze van zelf zou kunnen lopen.
3: We kijken naar een filmpje opgenomen op de ziekenhuisafdeling waar Damien verpleegd is. En zijn vader heeft beloofd dat Damien ooit lopend terug zou komen. Nou, we zien dat dat gelukt is. Cheyenne, de zus van Damien. Ja, in deze gymzaal in de Peppelrode werkt Damien heel hard aan zijn fysieke gezondheid. Wat betekent het voor jullie als gezin dat hij hier de ruimte en de juiste begeleiding krijgt?
4: Ja, dat betekent echt heel veel. Als ik gewoon zie als zus zijnde dat hij thuiskomt en zo blij is dat hij hier geweest is en elke avond in bed aan het aftellen is dat hij hier weer naartoe mag gaan. Ja, dat doet als zusje zijnde eigenlijk heel veel. Ja, ik ben denk ik op niemand zo trots als op hem. Nee.
3: Jullie zamelen nu ook geld in voor de Peppelrode, voor een therapeutische fiets. Voor ja. Damien, maar voor alle bewoners hier. Ja. En voor een vakantie naar Ameland, ja. In een aangepast vakantiehuis, ja. Met de groep van Damien. Ja. Wat zou dat betekenen voor jullie als jullie dat kunnen bereiken, dat doel voor de Peppelrode?
2: Nou ja, dat zal werelds wezen. Ja, het is misschien een klein beetje hooggegrepen doel, ik weet het niet. Maar kijk, wij hebben een doel. Maar wat is er dan mooier om daar nog weer iets aan te hangen, dat je een ander weer wat terug kan geven? En dat is eigenlijk misschien nog wel mooier.
1: De crowdfundingsactie is te vinden op onze site. Het verslag was van Ruben den Harder.
0: Zometeen berichten uit binnen-buitenland. Wat hebben we, Leo?
1: Nog geen idee.
0: Oh, nou oké.

0: Best Friend van Sarah, 20 minuten over 6. Ja, natuurlijk. We hebben wel wat zaken voor je, hoor, uit binnen- en buitenland. En dan gaan we eerst weer terug naar Amsterdam, hè?
1: Duizenden mensen kwamen er gisteravond bij elkaar bij het Homo-monument. Ze stonden stil bij de aanslag van zaterdag op de Pride in Berlijn, waarbij een Poolse vrouw omkwam en bijna 30 mensen gewond raakte. Onder andere burgemeester Hansema hield een toespraak. De boodschap was liefde als antwoord op haat.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Vanavond is er in Utrecht ook een minuut stilte.
0: Kijk eens aan. De elektrische auto breekt definitief door. Volgend jaar worden er in Nederland voor het eerst meer volledig elektrische auto's verkocht dan auto's met een benzine- of dieselmotor. Blijkt uit de nieuwste vooruitzichten voor de automotive sector van ING Research. Daar schrijft het AD over op deze woensdag.
1: Ja, je hebt het over auto's. Ik ga vliegen. Op en rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open.
0: Zo, dat is echt wel heel veel, zeg.
1: En dan denk je natuurlijk, oh, dat zullen die bagageafhandelaars wel zijn en de beveiligers. Ja. Dat is al langer bekend. Maar het gaat ook om administratief personeel en schoonmakers, blijkt uit een analyse van de Nationale Vacaturebank. En de Telegraaf schrijft daar vandaag over.
0: Nou, dat waren kort wat zaken van buiten deze provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het ministerie wilde daar nog 4 jaar de tijd voor nemen, maar dat duurt de rechtbank te lang. Zonder de vergunning kan de luchthaven niet open voor vakantievluchten. Lelystad Airport zegt erop te vertrouwen dat het kabinet besluit de luchthaven open te stellen voor passagiersvluchten. Voor zwemlocatie Wellerwaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. De afgelopen dagen zijn er dode karpers gevonden in het water en op het strand. Zwemmen blijft toegestaan omdat de waterkwaliteit volgens het waterschap voldoet aan de Europese normen. De vissterfte wordt vermoedelijk veroorzaakt door een ziekte onder de karpers. Bezoekers wordt geadviseerd dode vissen niet aan te raken en na het zwemmen goed te douchen. Een man die in de nacht van zaterdag op zondag zwaar gewond werd gevonden naast zijn fatbike in Almere is overleden. Dat meldt de politie. Het slachtoffer lag op het Tuinkruidenpad bij sportpark Kleinbrand. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurd is. De politie is op zoek naar getuigen. Meer nieuws vind je op de website en in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. En de VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen ten zuiden van Apeldoorn is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. En ook ruim 180 kinderen van een zomerkamp in de buurt moesten naar een veiligere plek. Henk Vrezer wordt bondscoach van Suriname. Dat heeft het nationale team bekendgemaakt. Welkom thuis staat in een verklaring. Vrezer werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag schijnt de zon volop en zien we dat de temperatuur snel stijgt. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 30 tot 32 graden. Daarbij is volop ruimte voor de zon en staat er maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. Ook morgen wordt het flink warm met temperaturen van 28 graden. Wel trekken er wat wolkenvelden over. En door een westenwind wordt het wat minder heet. Ook zien we dat de temperatuur aan het eind van de dag al voorzichtig begint te dalen. Vrijdag kan er een bui vallen bij 24 graden.
4: We zijn lekker op stoom met de serie 50 jaar Almere. Zometeen aandacht voor de eerste huisarts.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: want to break free van Queen. Het is 7 minuten over 6:30.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom praten we mensen van het eerste uur.
0: Ja, vandaag blikken we terug met Nico van Duin. Hij was de eerste huisarts van Almere. In december 1976 kwam hij naar de stad.
2: Ik was uitgenodigd door... Ja, het was niet zo duidelijk wie de overheid hier was, maar de overheid, laten we het zo maar noemen. En daar kwamen ze in september achter dat er nog een dokter nodig was. Politieagent was geregeld, ambulance was geregeld. En de tv-kabel, meneer, was geregeld, ook heel belangrijk. De dokter waren ze vergeten.
3: Ja.
2: Dus ik kreeg dat belletje in september of oktober.
3: En u dacht gelijk van, dat ga ik doen?
2: Ga ik doen. Had ook Ameland kunnen wezen. Zoals mijn studievriendjes naar Afrika gingen. Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè.
3: Hoeveel patiënten had u in het begin?
2: Ik denk 200. Ja. Was ja. Niet veel. Nee.
3: Dus dat was goed te doen.
2: Goed
3: niet allemaal tegelijk ziek waren.
2: Ja,
3: in ieder geval.
2: Goed doen. Ja. Het was wel zo dat ik alles moest doen. Ik was de gezondheidszorg. Er was geen relatie met een laboratorium of met een ziekenhuis. Ziekenfondsen die klopten aan de deur. Dat soort dingen moesten allemaal geregeld worden. Waar laat je foto's maken? Ik moest verloskunde doen, dus baby's halen. Alles.
3: Hoe is het om nu daadwerkelijk in die grote stad te leven en te zijn?
2: Vanzelfsprekend. Je kunt zeggen, die stad is om mij heen gebouwd. Je vraagt ook niet aan een boom, hoe is het in het bos?
3: Nee.
2: Ik ben daar onderdeel van.
3: Ja, u bent gewoon echt onderdeel van die stad. Precies. Dus alles zien gebeuren hier.
2: Ja, stad hier, wat we hier zien, dat was een zandvlakte. Daar ging ik vogeltjes kijken met mijn hond. De Oostgracht, ik heb erin gereden met mijn auto.
3: Ja, serieus?
2: Ja. Ja.
3: Heeft u ooit beseft hoe bijzonder dat was eigenlijk?
2: Nee, niet echt. Niet echt. Nee. Als je eind 20 bent, dan is alles een avontuur.
3: Wat is goed gelukt in de stad?
2: De opzet met kernen is een gouden greep geweest. Je ziet steden als Zoetermeer en Apeldoorn en zo. Die hebben een oude kern en dan gaan ze daar wijken omheen plakken. Dan krijg je

0: een soort... Ja,
1: dat is natuurlijk de ouderwetse manier natuurlijk. Ja, om
0: is hier niet gedaan.
1: Groeien.
0: Hier zijn kernen gemaakt. Van 20, poort 30, buiten 50.000, stad 100.000. Nobelhorst zal denk ik 15.000 worden. Oosterwolde weer wat kleiner. Een gouden greep. Met groene longen ertussen, met water ertussen. En groene longen, singels, bomen, vleermuisjes in de stadsdelen.
1: Heeft u dingen gezien waarvan u zegt, oh, dat is eigenlijk jammer?
0: Ja, er zijn een paar gebeurtenissen geweest die slecht uitgepakt hebben. En dat waren eigenlijk allemaal megalomane, grote projecten. De ijdelheid van de bestuurder. En de ruimte die projectontwikkelaars zagen. En die hebben goud verdiend hier in de jaren 80. Die zijn stinkend rijk geworden. Zij zijn gegund als het mooi wordt. Maar er zaten ook wel dingen tussen. Nou, we hebben nou net de Floriade gehad. Dat is ook zo'n... Ja, toch een bijna narcistisch projectje geweest.
1: Toch voor de buitenwereld, hè? Voor de oudere generatie zeker, is het Almere. Wat vindt u daarvan? Dat een grote groep toch nog altijd een beetje kijkt van ja, wat moet je er?
0: Daar hebben we ons een paar jaar aan geërgerd, aan die uitspraak. En daarna hebben we die stroming volstrekt genegeerd. We wachten wel tot je dochter hier komt wonen.
2: Zij geweldig.
3: Nico van Duin in gesprek met Reo van der Weijden. Ik kan ook nog een beetje tussen de regels doorhoren dat hij raadslid is geweest.
4: Mooi verhaal van deze Nico van Duin.
3: Ja, en morgen nog een verhaal dan van Winston Rose. Hij kwam in 1980 naar Almere.

0: All My Soul van Bruno Mars. Het is zo'n beetje 7:15. Zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Daar ging het gisteren over de droneaanvallen van Oekraïne op Rusland. Die komen ver, hè? Moskou.
0: Ja, ik kom steeds verder, ja.
1: Nou,
0: ja.
1: De vraag is, wanneer slaat Poetin terug en hoe? Dat straks.
0: Na de muziek van Nelly Furtado. I'm Like a Bird.

0: I'm Like a Bird van Nelly Kim Furtado. Ja, ze heeft nog een tweede naam, deze Furtado. Jazeker, ja, Nelly Kim. Het is 7:12. Wat heb je gisteravond gemist op radio of tv?
1: Begin op de televisie. In Nieuwsuur was aandacht voor de dagelijkse drone-aanvallen van Oekraïne op Rusland. Die brengen de Russische president Poetin in een lastig parket. Zo gaan er geruchten dat hij een nieuwe mobilisatie aan het voorbereiden is. Volgens Rusland-kenner Hubert Smeets durfde Poetin eerder geen mannen op te roepen om naar het front te gaan, omdat hij daar veel verzet mee oproept, zoals eerder in september 22.
2: Het leidde toen tot het vertrek van 500.000 of misschien wel een miljoen jonge mannen van 18 en iets ouder naar Kazachstan, Armenië, Georgië en verder. Daarna heeft hij nooit meer zijn vingers willen branden aan een algemene mobilisatie. Maar het zou kunnen zijn dat hij zich nu gedwongen voelt. Hij kan deze oorlog niet verliezen. Het is het eind van het regime.
1: Maar mocht Poetin een mobilisatie uitroepen, dan wacht hij daarmee tot 20 september. Dan zijn de verkiezingen. Smeets verwacht dat de Oekraïne tot die tijd nog hard zal toeslaan.
2: Oekraïne heeft haast. Oekraïne kan zich niet nog zo'n winter als de afgelopen winter veroorloven, waarbij grote energiecentrales, grote gasstations niet meer werken vanwege Russische bombardementen en de bevolking in de kou zit. Dat is de reden waarom Oekraïne deze strategie op dit moment tot een climax probeert te brengen.
0: In Goedenavond Nederland ging het over de herdenking in Amsterdam van de aanslag op de Pride in Berlijn. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Judith Thiele was ook bij die herdenking. En volgens Thiele moet er in Nederland voor worden gezorgd dat veiligheid voor de regenbooggemeenschap gewaarborgd blijft. Dat hangt af van meerdere dingen, zei Thiele.
3: Aan de ene kant is die veiligheid goed in beeld. Dus onze veiligheidsdiensten hebben denk ik goed zicht. En wat ik ervan zie als het gaat over bijvoorbeeld extreem religieuze, extremistische bewegingen. En daarnaast ook gewoon preventie. Wat vinden we normaal in Nederland? Dat begint natuurlijk thuis, maar is ook school een belangrijke plek waar mensen vrij en veilig zichzelf moeten kunnen zijn, of je nou docent bent of scholier.
0: Volgens hoogleraar onderzoeksjournalistiek Nicky Sterkenburg kan extreem religieus onderwijs een voedingsbodem zijn voor radicalisering. Maar het is niet de enige factor die meespeelt.
4: Het kan, maar het is altijd denk ik een gelaagd probleem. Dus het is niet alleen wat op een school wordt onderwezen, maar ook wat mensen van huis uit meekrijgen. Ook hoe ze er zelf in staan. Ik heb bijvoorbeeld zelf mensen ooit geïnterviewd die uit extreem liberale gezinnen kwamen, die echt heel veel van huis uit hadden meegekregen en toch door een bepaald narratief ineens bevangen waren. Dus dat kan gewoon heel erg wisselen. Het is vaak gewoon een optelsom van heel veel dingen.
1: Langs de lijn en omstreken sprak met onderzoeksjournalist Edwin Schoon over het nieuwe bedrijf dat de president van de FIFA, Gianni Infantino, wil oprichten. Het bedrijf heet FIFA Forward Enterprise. Dat zou het WK voetbal gaan beheren en geld ophalen door aandelen uit te geven. Volgens Schoon is het vooral een zet om meer geld te verdienen.
5: Zij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, de alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
0: Nou, waarom verbaast me dat nou niet? Ongelooflijk. Ja.
1: Het gaat nog verder.
0: Ja, hou je vast. Wordt het nog erger?
1: Het afgelopen WK was niet onomstreden. Ja, zoals die rode kaart van die Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid toen Infantino werd gebeld door Trump.
0: Ja.
1: Nou, Schoon ziet met de oprichting van dit bedrijf een gevaar voor het voetbal zoals we dat nu kennen.
5: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat we willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten?
1: Ja, wanneer zegt dan het grote publiek, nu is het niet leuk meer, ik kijk niet meer.
0: Nou ja, goede vraag die deze journalist hier voorlegt. Ja. Dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, een beetje rechts en dan wel diep.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dat was wel het verhaal.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. En voor zwemlocatie Wellerwaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. Er zijn dode karpers gevonden in het water en op het strand.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homomonument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
10: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
9: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
11: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
9: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemorgen, 7:02. Welkom bij Flevoland is wakker. En ja, we gaan het hebben over dode karpers op het strand.
8: Heel gezellig. Van de vroege ochtend.
12: Kan toch wel gewoon. Ja, dat is de situatie nu in het recreatiegebied Wellerwaard bij Emmeloord. Straks hoor je de reacties van zwemmers en zonaanbidders.
8: En waarom is er een inzamelingsactie begonnen voor dagbesteding de Peppelrode in Emmeloord? Nou, het antwoord krijg je zo meteen.
13: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elke maand weer.

0: Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Tears Dry on the Run van Amy Winehouse. Het is 7:07. Goedemorgen.
1: Tja, met deze temperaturen lekker het water induiken.
0: Heerlijk,
1: dan,
0: ja.
1: Ja, doen, zou ik zeggen. Maar dan dode karpers. Op het strand, in het water. Ja, dat kan je overkomen bij recreatiegebied Wellerwaard bij Emmeloord.
0: Ja, dan denk je, dat klinkt niet heel fris. Nou, nee. De provincie zegt dat er op dit moment geen risico's zijn. En dat er gewoon gezwommen mag worden. Het verslag is van Roger Dankerlui.
2: Nou, ik hoorde wel iemand van een dode vis, maar ik heb er zelf niks van gemerkt. Nee, het is heerlijk. Lekker windje erbij.
3: We hebben er eentje gevonden. Helaas. Eentje. En dat was ik niet, dat was mijn neefje. Dus.
4: En die werd er niet bang van?
3: Nee, er waren vanochtend, ik heb vanochtend twee heren van, ik weet niet precies welke organisatie, maar ik heb twee heren gezien die het water aan het testen waren. En die hebben het uitgelegd dat het water hartstikke schoon is. Waarschijnlijk is het een virus onder de karpers. En ja, dat was voor mij voldoende om lekker te genieten van het heerlijke weer en de heerlijke plas hier.
4: En jij hebt zo'n dode karper gezien, waar was dat?
5: Ja, ja, weet je, rechts en dan wel diep. En nou, hij lag... Ja, bij je voeten. En ik pakte hem op en toen dacht ik van, nou, een dode vis.
4: Schrok je niet?
5: Jawel. Eerst kwam de realisatie, ik heb een vis in mijn hand. En toen gooide ik hem weg.
4: Uit de laatste metingen blijkt dat de waterkwaliteit voldoet aan de Europese normen voor zwemwater. En dat betekent dat het zuurstofgehalte, maar ook de zuurgraad, allebei normaal zijn. Heb je veel gezwommen?
5: Jazeker, heel de dag lekker gezwommen. Heerlijk water.
4: Maar straks even extra douchen?
5: Zeker, zeker extra douchen.
3: De haren wassen en genieten van een heerlijke zomerse avond.
1: Nou, en de provincie zegt het ook. Goed douchen na het zwemmen. En er zit nog een advies bij van de provincie. Je moet de dode vissen bij de Wellerwaard niet aanraken. De waterkwaliteit is verder goed. Ze wordt in de gaten gehouden. En als het nodig is, dan komen er extra maatregelen.
0: Somjeu is dit. Dark Before the Dawn.

0: boven kijken naar die heldere luchten. Hoe helder zijn ze op deze woensdag?
1: Ja, goedemorgen Johnny Willemsen van Weerplaza.
2: Goedemorgen. Best wel helder. Ik zie op de satelliet wel wat wolkjes boven Noord-Nederland. En hier en daar een enkel wolkje boven Flevoland. Het zijn er niet veel en het worden er nog minder. Eigenlijk is de dag gewoon zon overgoten. Temperaturen nu een graad of 17. Halverwege de ochtend zitten we ongeveer op 22. En ja, de tweede helft van de ochtend en het begin van de middag stijgen we flink door. Want we gaan vanmiddag boven de 30 uitkomen. 31 of 32 graden. Weinig wind, veel zonneschijn. Ja, dat is echt volop zomer.
1: Ja, als wat een beetje lichamelijke inspanning kost, dan maar voor de middag doen. Want het wordt de warmste dag van de week. En hoe lang houdt die warmte vanavond nog aan?
2: Nou, best wel lang. Temperaturen om 9 uur vanavond nog 27 of 28 graden. Dus eigenlijk kun je dan lekker buiten zitten om 9 uur vanavond. En in de nacht koelt het wel wat verder af. Minimumtemperatuur verwacht ik rond 19, dus net onder de 20. Ja, echt wel een zachte nacht. Het kan natuurlijk altijd nog warmer, maar echt wel een hoge temperatuur.
0: Het warm zat hoor.
1: Ja. Nou, laten we maar eens horen wat Johnny voor de donderdag in de petto heeft.
2: Donderdag start zonnig en in de loop van de dag neemt de bewolking wat toe. Het is zo dat er wat buien gaan trekken over Limburg, Achterhoek en vooral Duitsland. Daar krijgt Flevoland wat bewolking van mee, maar waarschijnlijk geen regen. Wel is het zo dat de wind in de loop van de dag omdraait. Dus in de ochtend is die nog zuid tot zuidwest. En 's middags is die west en later in de middag en avond gaat die zelfs naar noordwest. En dan komt er natuurlijk wel wat koelere lucht in. Dus ondanks die winddraaiing morgen nog zo'n 27 of 28 graden. En dan vrijdag in het weekend waait de wind uit noordelijke richtingen. Zit de temperatuur dus nog ietsje lager, zo rond 25. Eigenlijk gewoon heerlijk zomerweer. En ja, op maandag gaan we weer wat omhoog. Waarschijnlijk wel tijdelijk, maar maandag weer 29 graden.
1: Oh. Johnny Willemsen van Weerplaza, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
0: Joe, ai ai.
1: Bijna was hij er niet meer geweest, Damien uit Emmeloord. Hij raakte in 2019 betrokken bij een ernstig auto-ongeluk op de Urkerweg. Hij is sindsdien zwaar gehandicapt en kan niet meer praten.
0: Zijn ouders zijn begonnen met een inzamelingsactie voor dagbesteding De Peppelrode in Emmeloord. Omdat ze zo ontzettend blij zijn met hun inspanningen voor Damien. Zijn vader, Jarno, vertelt dat het een wonder is dat Damien nog leeft.
3: Wij hebben op de IC gezeten, op de familiekamer. En halverwege zijn operatie is er dus een zusterverpleging naar ons toegestuurd. Om te vertellen van nou, loop maar mee om hem nog afscheid te nemen. Maar die is halverwege teruggeroepen dat we hebben hem weer.
4: Ja, want Damien heeft het uiteindelijk overleefd. Maar in eerste instantie, ja, dan komen er prognoses. Hoe gaat zijn leven er vanaf nu uitzien? Ja. Wat werd jullie verteld in eerste instantie?
3: Nou, niet letterlijk, maar toch wel redelijk dat het een pasplantje zou worden. Hoe oneerbiedig dat ook klinkt, maar ja, dat was wel het verhaal. Het is echt niet te beschrijven, maar de wereld zakt letterlijk onder je voeten vandaan. Dat is wel echt, ja.
4: Ja, de wereld zakt onder je voeten vandaan, ja. Maar de wereld is ook weer een stukje teruggekomen. Ja. Want hoe gaat het nu met Damien?
3: Nou ja, zoals je ziet, heel goed. Hè? Hij is weer vrolijk, hij is blij. Toch? We gaan zo even staan en we gaan ook eventjes de balansoefeningen doen. Goed, gaan we dat eerst doen.
4: Met wat hulp kan Damien weer opstaan en oefeningen doen.
3: En staan. En staan. En staan. Rechtop.
4: En ook eten lukt weer, terwijl eigenlijk was verteld dat vader Jarno niet hoefde te proberen om zijn zoon nog eten te geven.
3: Maar ik heb letterlijk 3 keer per dag een uur met hem in de douche gezeten. Met de vlaande plafond en frustratie en emotie en... Dat hij ook echt boos werd dat ik met hem bezig was. Maar 4 maanden later zaten we bij de McDonald's. En ja, zo ga je dus stap voor stap ga je dus gewoon verder in het hele proces van het revalideren. En hij kan dus zelfstandig niet praten. Hij kan wel wat woorden, kan hij zeggen. Nee. Bijvoorbeeld. maar wat het wel is, de hoop is er wel altijd. De hoop is er nog steeds dat hij bij wijze van zelf zou kunnen lopen.
4: We kijken naar een filmpje opgenomen op de ziekenhuisafdeling waar Damien verpleegd is. En zijn vader heeft beloofd dat Damien ooit lopend terug zou komen. Nou, we zien dat dat gelukt is. Cheyenne, de zus van Damien. Ja, in deze gymzaal in de Peppelrode werkt Damien heel hard aan zijn fysieke gezondheid. Wat betekent het voor jullie als gezin dat hij hier de ruimte en de juiste begeleiding krijgt?
5: Ja, dat betekent echt heel veel. Als ik gewoon zie als zus zijnde dat hij thuis komt en zo blij is dat hij hier geweest is en elke avond in bed aan het aftellen is dat hij hier weer naartoe mag gaan. Ja, dat doet als zusje zijnde eigenlijk heel veel. Ja, ik ben denk ik op niemand zo trots als op hem. Nee.
4: Jullie zamelen nu ook geld in voor de Peppelrode, voor een therapeutische fiets. Voor Damien, maar voor alle bewoners hier.
3: Ja.
4: En voor een vakantie naar Ameland, in een aangepast vakantiehuis met de groep van Damien.
3: Ja.
4: Wat zou dat betekenen voor jullie als jullie dat kunnen bereiken, dat doel voor de Peppelrode?
3: Nou ja, dat zal werelds wezen. Ja, het is misschien een klein beetje hooggegrepen doel. Ik weet het niet, maar kijk, wij hebben een doel. Maar wat is er dan mooier om daar nog weer iets aan te hangen, dat je een ander weer wat terug kan geven? En dat is eigenlijk misschien nog wel mooier.
1: Ja, de crowdfunding kun je vinden op omroepflevoland.nl. En het verslag was van Ruben den Harder.
0: En zometeen in de berichten van buiten deze provincie hebben we het over de droogte. Want ja, daar heb je natuurlijk van alles over meegekregen. Historisch lage waterstand. En wat betekent dat bijvoorbeeld voor schepen? Voor vervoer over water. Je hoort er zo meteen meer over. Naar de muziek van Irene Cara. Fame.

0: 22 minuten over 7 is het. We gaan naar berichten uit binnen- en buitenland.
1: Het blijft keurig droog in Nederland. En dat merkt ook de scheepvaart. Want het water staat historisch laag. Vorige week werd het Twentekanaal gesloten. En vanaf vrijdag is ook de haven van Deventer dicht. Het komt door twee dingen, zegt de gemeente.
2: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
1: Ja, door de sluis dicht te houden wordt ervoor gezorgd dat daar genoeg water blijft. Bedrijven moeten nu hun spullen vervoeren met de vrachtwagen.
0: Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen om steun te betuigen.
3: Mijn dochter is lesbisch en ik hou van haar. En ik vind het vreselijk wat deze community aangedaan wordt.
4: Ik denk dat haat ons niet moet wegduwen van het samen zijn, de liefde die we met elkaar mogen vieren. Dus ik vind het heel erg mooi dat we hier met z'n allen kunnen staan. Het raakt me ook echt.
1: Dan even naar de kranten. Twee kranten hebben luchtvaartnieuws. De Volkskrant schrijft over de onderhoudstak van de KLM. Die is onder verscherpt toezicht geplaatst van de inspectie Leefomgeving en Transport. En de Telegraaf heeft een verhaal dat er genoeg werk is op Schiphol. 4000 vacatures staan daar open. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar je kunt ook daar gaan werken. Op de administratie of als schoonmaker.
0: En de Telegraaf schrijft ook over verharding bij Palestina-demonstratie in Utrecht. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma veroordeelt leuzen die zondagavond zijn geroepen tijdens die pro-Palestijnse demonstratie. Lang leven 7 oktober, riepen anti-Israël demonstranten. Nou ja, op 7 oktober 2023, dat weet je nog wel. Werden 1200 Israëli's vermoord, verkracht, verminkt en verbrand door Palestijnse terroristen van Hamas en islamitische jihad. Dat gebeurde op het Nova Muziekfestival in Dorpen, waar honderden feestvierende jongeren werden afgeslacht. Ja, om dan te gaan roepen, lang leven 7 oktober, dan gaat het toch niet helemaal goed met je. Paul Carrack is dit, Groovin'.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de social media.

0: Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoger

0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
2: Flevoland met het regionieuws.
3: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het ministerie wilde daar nog 4 jaar de tijd voor nemen, maar dat duurt de rechtbank te lang. Zonder de vergunning kan de luchthaven niet open voor vakantievluchten. Lelystad Airport zegt erop te vertrouwen dat het kabinet besluit de luchthaven open te stellen voor passagiersvluchten. Voor zwemlocatie Wellewaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. De afgelopen dagen zijn er dode karpers gevonden in het water en op het strand. Zwemmen blijft toegestaan omdat de waterkwaliteit volgens het waterschap voldoet aan de Europese normen. De vissterfte wordt vermoedelijk veroorzaakt door een ziekte onder de karpers. Bezoekers wordt geadviseerd dode vissen niet aan te raken en na het zwemmen extra goed te douchen. De man die in de nacht van zaterdag op zondag zwaar gewond werd gevonden naast zijn fatbike in Almere is overleden. Dat meldt de politie. Het slachtoffer lag op het Tuinkruidenpad bij sportpark Kleinbrand. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De politie is op zoek naar getuigen.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De raketten zouden zijn onderschept. En de VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het zonnig met hier en daar wat sluierwolken of een klein stapelwolkje. Het wordt tropisch heet met 30 tot 32 graden en er is weinig wind. De zon schijnt vanmiddag met UV-index 6 en dit betekent dat je zonder bescherming al in 15 tot 25 minuten kunt verbranden. Vanavond is het nog lang zomers warm met om 9 uur vanavond nog 27 graden. In de nacht komt het kwik maar heel eventjes onder de 20 graden. Het is droog en nagenoeg helder. Morgen start zonnig, in de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De wind draait morgen van zuid naar west tot noordwest en voert minder hete lucht aan. Met 27 of 28 graden is het morgenmiddag duidelijk minder heet dan vanmiddag, maar nog wel zomers warm.
6: De 50ste verjaardag van Almere vieren we hier met een zomerserie. Gesprekken met de pioniers van toen en straks de eerste huisarts.
7: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Frames and Thieves.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom praten we met de mensen van het eerste uur.
0: Ja, vandaag blikken we terug met Nico van Duin. Hij was de allereerste huisarts van Almere. In december 1976 kwam hij naar de stad.
2: Ik was uitgenodigd door... Ja, het was niet zo duidelijk wie de overheid hier was, maar de overheid, laten we het zo maar noemen. En daar kwamen ze in september achter dat er nog een dokter nodig was. Politieagent was geregeld, ambulance was geregeld. En de tv-kabel, meneer, was geregeld, ook heel belangrijk. Dokter waren ze vergeten.
3: Ja.
2: Dus ik kreeg dat belletje in september of oktober.
3: En u dacht gelijk van, dat ga ik doen?
2: Ga ik doen. Had ook Ameland kunnen wezen. Zoals mijn studievriendjes naar Afrika gingen. Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè.
3: Hoeveel patiënten had u in het begin?
2: Ik denk 200. Ja, was niet veel. Nee.
3: Dus dat was goed te doen?
2: Was heel goed
3: als
2: te doen.
3: Niet allemaal tegelijk ziek waren,
2: ja,
3: in ieder geval.
2: Goed doen, ja. Het was wel zo dat, dat ik alles moest doen. Ik was de gezondheidszorg. Er was geen relatie met een laboratorium of met een ziekenhuis. Ziekenfondsen die klopten aan de deur. Dat soort dingen moesten allemaal geregeld worden. Waar laat je foto's maken? Ik moest verloskunde doen, dus baby's halen. Alles.
3: Hoe is het om nu daadwerkelijk in die grote stad te leven en te zijn?
2: Ja, vanzelfsprekend. Je kunt zeggen, die stad is om mij heen gebouwd. Je vraagt ook niet aan een boom, hoe is het in het bos?
3: Nee.
2: Ik ben daar onderdeel van.
3: Ja, u bent gewoon echt onderdeel van die stad. Dus alles zien gebeuren hier.
2: Ja, stad hier, wat we hier zien, dat was een zandvlakte. Daar ging ik vogeltjes kijken met mijn hond. De Oostgracht, ik heb erin gereden met mijn auto.
3: Ja, serieus?
2: Ja. Ja. Ja.
3: Heeft u ooit beseft hoe bijzonder dat was eigenlijk?
2: Nee, niet echt. Niet echt, nee. Als je eind 20 bent, dan is alles een avontuur.
3: Wat is goed gelukt in de stad?
2: De opzet met kernen is een gouden greep geweest. Je ziet steden als Zoetermeer en Apeldoorn en zo. Die hebben een oude kern en dan gaan ze daar wijken omheen plakken. Dan krijg je zo'n soort...
3: Dat is natuurlijk de ouderwetse manier natuurlijk.
2: Ja, is hier niet gedaan. Hier zijn kernen gemaakt. Van 20, Poort 30, Buiten 50.000, Stad 100.000. Nobelhorst zal denk ik 15.000 worden. Oosterwolde hier wat kleiner. Een gouden greep. Met groene longen ertussen, met water ertussen. En groene longen, singels, bomen, vleermuisjes in de stadsdelen.
3: Heeft u dingen gezien waarvan u zegt, dat is eigenlijk jammer?
2: Ja, er zijn een paar gebeurtenissen geweest die slecht uitgepakt hebben. En dat waren eigenlijk allemaal megalomane, grote projecten. De ijdelheid van de bestuurder. En de ruimte die projectontwikkelaars zagen. En die hebben goud verdiend hier in de jaren 80. Het is stinkend rijk geworden. Zijn ze gegund als het mooi wordt. Maar er zaten ook wel dingen tussen. Nou, we hebben nou net de Floriade gehad. Dat is ook zo'n... Ja, toch een bijna narcistisch projectje geweest.
3: Toch voor de buitenwereld, hè? Voor de oudere generatie zeker, is het Almere. Wat vindt u daarvan? Dat een grote groep toch nog altijd een beetje... kijkt van, ja, wat moet je er?
2: Daar hebben we ons een paar jaar aan geërgerd, aan die uitspraak. En daarna hebben we die stroming volstrekt genegeerd. We wachten wel tot je dochter hier komt wonen.
0: Nico van Duin. In gesprek met Reo van der Weijden. Ja, morgen het verhaal van Winston Rose. Hij kwam in 1980 naar Almere. Teddy Swims is dit. Break up in reverse.

0: Forget Me van Lewis Capaldi. 7:15 is het. Was zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur daar was aandacht voor de dagelijkse droneaanvallen van Oekraïne op Rusland. Ja, die brengen president Poetin in een lastig parket. Zo gaan er geruchten dat hij een nieuwe mobilisatie aan het voorbereiden is. Volgens Rusland-kenner Hubert Smeets durfde Poetin eerder geen mannen op te roepen om naar het front te gaan, omdat hij daar veel verzet mee oproept. Zoals in september 2022.
2: Het leidde toen tot het vertrek van 500.000 tot misschien wel een miljoen jonge mannen van 18 en iets ouder naar Kazachstan, Armenië, Georgië en verder. Daarna heeft hij nooit meer zijn vingers willen branden aan een algemene mobilisatie. Maar het zou kunnen zijn dat hij zich nu gedwongen voelt. Hij kan deze oorlog niet verliezen. Dat is het eind van het regime.
1: Ja, mocht Poetin een mobilisatie uitroepen, dan wacht hij daarmee tot 20 september, denkt Smeets. Dan zijn de verkiezingen. Hij verwacht dat Oekraïne tot die tijd nog hard zal toeslaan.
2: Oekraïne heeft haast. Oekraïne kan zich niet nog zo'n winter als de afgelopen winter veroorloven, waarbij grote energiecentrales, grote gasstations niet meer werken vanwege Russische bombardementen en de bevolking in de kou zit. Dat is de reden waarom Oekraïne deze strategie op dit moment tot een climax probeert te brengen.
1: Ja, dat was gisteravond op tv. Nieuws gaat inmiddels verder. In de loop van de nacht meldt persbureau DPA dat 200.000 Russen een contract hebben getekend bij het leger. Voldoende voor dit jaar, zegt de Russische premier Medvedev.
0: 200.000?
1: Ja.
0: Oké. In Goedenavond Nederland ging het over de herdenking in Amsterdam van de aanslag op de Pride in Berlijn. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Judith Tiele was ook bij die herdenking. Volgens haar moet er in Nederland voor worden gezorgd dat veiligheid voor de regenbooggemeenschap gewaarborgd blijft. Dat hangt van meerdere dingen af, zei Tiele.
3: Aan de ene kant is die veiligheid goed in beeld. Dus onze veiligheidsdiensten hebben denk ik goed zicht. En wat ik ervan zie als het gaat over bijvoorbeeld extreem religieuze, extremistische bewegingen. En daarnaast ook gewoon preventie. Wat vinden we normaal in Nederland? Dat begint natuurlijk thuis, maar is ook school een belangrijke plek waar mensen vrij en veilig zichzelf moeten kunnen zijn. Ja. Of je nou docent bent of scholier.
0: Volgens hoogleraar onderzoeksjournalistiek Nicky Sterkenburg kan extreem religieus onderwijs een voedingsbodem zijn voor radicalisering. Maar het is niet de enige factor die meespeelt.
4: Het kan, maar het is altijd denk ik een gelaagd probleem. Dus het is niet alleen wat op een school wordt onderwezen, maar ook wat mensen van huis uit meekrijgen. Ook hoe ze er zelf in staan. Ik heb bijvoorbeeld zelf mensen ooit geïnterviewd die uit extreem liberale gezinnen kwamen, die echt heel veel van huis uit hadden meegekregen en toch door een bepaald narratief ineens bevangen waren. Dus dat kan gewoon heel erg wisselen. Het is vaak gewoon een optelsom van heel veel dingen.
1: Langs de lijn en omstreken sprak met onderzoeksjournalist Edwin Schoon over het nieuwe bedrijf dat de president van de FIFA, Gianni Infantino, wil oprichten. En dat bedrijf gaat heten FIFA Forward Enterprise. Het zou het WK voetbal gaan beheren en geld ophalen door aandelen uit te geven. Volgens Schoon is het vooral een zet om meer geld te verdienen.
5: Zij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, de alle netto winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Het afgelopen WK was niet onomstreden, zoals die rode kaart van een Amerikaanse voetballer. Die werd weer teruggedraaid toen Trump even belde met Infantino. Ja, Schoon ziet met de oprichting van dit bedrijf een gevaar voor het voetbal zoals ze dat kennen.
5: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op hè, het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat ze willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten?
1: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Dit is een uittip.
4: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. En voor zwemlocatie Wellewaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. Er zijn dode karpers gevonden in het water en op het strand.
8: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
10: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
9: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
11: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dooi is usus.
12: Pardon?
11: De dag is van ons vandaag.
9: We hadden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Vreese wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Vreese werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, Jeroen, met zulke temperaturen wil je natuurlijk lekker gaan zwemmen. Maar ja, dan kom je op Wellerwaard bij Emmeloord. Daar liggen dode karpers op het strand. Ze liggen ook in het water. Toch kun je er gaan zwemmen. Straks de reacties van zwemmers en zonaanbidders.
7: Ja, en er is een inzamelingsactie begonnen voor dagbesteding De Peppelrode in Emmeloord. Waarom? Nou, het antwoord krijg je zometeen.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriemstuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: I wanna be the only one, Eternal en BB Winans. Het is 8:08.
1: Lekker het water induiken met het warme weer en dan dode karpers op het strand of in het water. Nou, dat kan je overkomen bij recreatiegebied Wellerwaard bij Emmeloord.
0: De provincie zegt dat er op dit moment geen risico's zijn en dat er gewoon gezwommen kan worden. Het verslag is van Roger Dankerlui.
2: Nou, ik hoorde wel iemand van een dode vis, maar ik heb er zelf niks van gemerkt. Nee, het is heerlijk. Lekker windje erbij.
3: We hebben er eentje gevonden. Helaas. Eentje. En dat was ik niet, dat was mijn neefje. Dus.
4: En die werd er niet bang van?
3: Nee, er waren vanochtend, ik heb vanochtend twee heren van, ik weet niet precies welke organisatie, maar ik heb twee heren gezien die het water aan het testen waren. En die hebben het uitgelegd dat het water hartstikke schoon is. Waarschijnlijk is het een virus onder de karpers. En dat was voor mij voldoende om lekker te genieten van het heerlijke weer en de heerlijke plas hier.
4: En jij hebt zo'n dode karper gezien, waar was dat?
5: Ja, weet je, rechts en dan wel diep. En nou, hij lag bij je voeten en ik pakte hem op en toen dacht ik van, nou, een dode vis.
4: Schrok je niet?
5: Jawel. Eerst kwam de realisatie, ik heb een vis in mijn hand. En toen gooide ik hem weg.
4: Uit de laatste metingen blijkt dat de waterkwaliteit voldoet aan de Europese normen voor zwemwater. En dat betekent dat het zuurstofgehalte, maar ook de zuurgraad, allebei normaal zijn. Heb je veel gezwommen?
5: Jazeker, heel de dag lekker gezwommen. Heerlijk water.
4: Maar straks even extra douchen?
5: Zeker, zeker extra douchen.
3: De haren wassen en genieten van een heerlijke zomerse avond.
1: Ja, de provincie raadt de bezoekers aan van de Wellerwaard om de dode vissen niet aan te raken. Lekker douchen na het zwemmen. De waterkwaliteit wordt in de gaten gehouden. En als het nodig is, dan komen er extra maatregelen.

0: Die Die, Shakira en Burna Boy. Het is bijna kwart over acht, tijd voor het weer.
1: Met Johnny Wilmsen van Weerplaza. Goedemorgen, Johnny.
2: Goedemorgen.
1: Het is al 21 graden.
2: Ja, inderdaad. En volop zonnig. De temperatuur gaat vanochtend alleen maar verder omhoog. De temperaturen die ik op de kaart heb ingetekend voor de ochtend 22, 23, dat is ongeveer over een klein uurtje. Eind van de ochtend zitten we al op 27. Ja, en vanmiddag schieten we door naar boven de 30, 31 of 32 als maximumtemperatuur. Volop zon. Ga je genieten van de zon. Dan moet je denken aan een recreatieplas of een zwembad, denk ik. Want ja, gewoon in de zon zitten is het eigenlijk te warm voor. Maar ga je naar een zwembad, smeer je dan wel in. Want UV-index 6, dan kun je in een kwartier tot 25 minuten verbranden.
1: En hoe is het met de luchtvochtigheid? Is het een beetje te dragen, die warmte?
2: Het valt mee. Het kan een stuk erger, zoals ze bijvoorbeeld in juni hebben meegemaakt. Dat het echt wel heel benauwd en vochtig was. Mm-hmm. Maar met deze temperaturen wordt het uiteindelijk ook wel gewoon enigszins benauwd. Dat zien we ook wel aan de avond- en nachttemperatuur. Want vanavond halverwege de avond is het een graad of 27. En in de nacht komen we net onder de 20. Dus misschien een uurtje dat we net op 18 of 19 komen. Maar lang is dat niet. De warmte begint dan wel een klein beetje in je huis te komen.
1: Ja, en dan kunnen we ook maar een uurtje slapen. Nee, misschien lukt het om meer te slapen. Gekkigheid. Dan de dag van morgen.
2: Morgen start zonnig en in de loop van de dag verschijnt wat meer bewolking. Het is zo dat over het zuidoosten en oosten van Nederland, Limburg, oosten van Brabant, Gelderland, trekken waarschijnlijk wat onweersbuien. Flevoland krijgt daar waarschijnlijk geen bui van, maar wel wat wolkenvelden. En de wind draait van zuid naar west gedurende de dag. En daardoor is het een stukje minder heet dan vandaag. En vandaag dus 32, morgen komen we uit op 28. Vrijdag ook wat wolken, misschien een enkele bui. Een graad of 25 en dat geldt ook voor het weekend. Maar zondag en vooral maandag gaat de temperatuur weer tijdelijk wat omhoog. Misschien dat we maandag zelfs weer de 30 aantikken. Dus ja, het blijft voorlopig wel behoorlijk warm zomerweer.
0: Ja, en geen regen van betekenis, hè?
2: Nee, het zou kunnen dus vrijdag een bui, maar dat is dan een enkele. Ja. Ja,
1: dat is alles, Johnny. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Jo, hoi, hoi.
1: Bijna was hij er niet meer geweest. Damien uit Emmeloord. Hij raakte in 2019 betrokken bij een ernstig auto-ongeluk op de Urkerweg. Hij is sinds die tijd zwaar gehandicapt en kan niet meer praten.
0: Zijn ouders begonnen een inzamelingsactie voor dagbesteding De Peppelrode in Emmeloord, omdat ze zo ontzettend blij zijn met hun inspanningen voor Damien. Zijn vader, Jarno, vertelt dat het een wonder is dat Damien nog leeft.
3: Wij hebben op de IC gezeten, op de familiekamer. En halverwege zijn operatie is er dus een zusterverpleging naar ons toegestuurd om te vertellen van nou, loop maar mee om hem nog afscheid te nemen. Maar die is halverwege teruggeroepen dat we hebben hem weer.
4: Ja, want Damien heeft het uiteindelijk overleefd. Maar in eerste instantie, ja, dan komen er prognoses. Hoe gaat zijn leven er vanaf nu uitzien? Ja. Wat werd jullie verteld in eerste instantie?
3: Nou, niet letterlijk, maar toch wel redelijk dat het een plasplantje zou worden. Hoe oneerbiedig dat ook klinkt, maar ja, dat was wel het verhaal. Het is echt niet te beschrijven, maar de wereld zakt letterlijk onder je voeten vandaan. Dat is wel echt, ja.
4: Ja, de wereld zakt onder je voeten vandaan, ja. Maar de wereld is ook weer een stukje teruggekomen. Ja. Want hoe gaat het nu met Damien?
3: Nou ja, zoals je ziet, heel goed. Hè? Hij is weer vrolijk, hij is blij. Toch? We gaan zo even staan en we gaan ook eventjes de balansoefeningen doen. Goed, dan gaan we dat eerst doen.
4: Met wat hulp kan Damien weer opstaan en oefeningen doen.
3: En staan. En staan. En staan. Rechtop.
4: En ook eten lukt weer, terwijl eigenlijk was verteld dat vader Jarno niet hoefde te proberen om zijn zoon nog eten te geven.
3: Maar ik heb letterlijk 3 keer per dag een uur met hem in de douche gezeten. Met de vla aan het plafond en frustratie en emotie en... dat hij ook echt boos werd dat ik met hem bezig was. Maar 4 maanden later zaten we bij de McDonald's. En ja, zo ga je dus stap voor stap ga je dus gewoon verder in het hele proces van het revalideren. En hij kan dus zelfstandig niet praten. Hij kan wel wat woorden, kan hij zeggen. Bijvoorbeeld. maar wat het wel is, de hoop is er wel altijd. De hoop is er nog steeds dat hij bij wijze van zelf zou kunnen lopen.
4: We kijken naar een filmpje opgenomen op de ziekenhuisafdeling waar Damien verpleegd is. En zijn vader heeft beloofd dat Damien ooit lopend terug zou komen. Nou, we zien dat dat gelukt is. Cheyenne, de zus van Damien. Ja, in deze gymzaal in de Peppelrode werkt Damien heel hard aan zijn fysieke gezondheid. Wat betekent het voor jullie als gezin dat hij hier de ruimte en de juiste begeleiding krijgt?
5: Ja, dat betekent echt heel veel. Als ik gewoon zie als zus zijnde dat hij thuis komt en zo blij is dat hij hier geweest is en elke avond in bed aan het aftellen is dat hij hier weer naartoe mag gaan. ja, dat doet als zusje zijnde eigenlijk heel veel. Ja, ik ben denk ik op niemand zo trots als op hem. Nee.
4: Jullie zamelen nu ook geld in voor de Peppelrode, voor een therapeutische fiets. Voor, ja, Damien, maar voor alle bewoners hier.
3: Ja.
4: En voor een vakantie naar Ameland, ja, in een aangepast vakantiehuis, ja, met de groep van Damien.
3: Ja.
4: Wat zou dat betekenen voor jullie als jullie dat kunnen bereiken, dat doel voor de Peppelrode?
3: Nou ja, dat zal werelds wezen. Ja, het is misschien een klein beetje hoog gegrepen doel. Ik weet het niet, maar kijk, wij hebben een doel. Maar wat is er dan mooier om daar nog weer iets aan te hangen, dat je een ander weer wat terug kan geven? En dat is eigenlijk misschien nog wel mooier.
1: Ja, wil je de actie steunen? Dat kan via omroepflevoland.nl. Het verslag was van Ruben Den Harder.
0: Zometeen berichten uit binnen- en buitenland. Dan gaat het over de bosbranden, onder andere in Spanje en Frankrijk. Ja, daar houden ze hun hart vast. Want ja, die temperatuur,
1: oh,
0: die gaat alleen maar weer verder omhoog.

0: You Can't Hurry Love van Phil Collins. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Spanje en Frankrijk die houden hun hart vast. Vandaag begint een nieuwe hittegolf met temperaturen tot ruim 40 graden. Juist nu de bosbranden redelijk onder controle zijn. Zoals die grote bij Bordeaux. Hoewel het vuur is gestabiliseerd, laait het ook weer op. Correspondent Saskia Houtuin legt uit hoe dat zit.
2: Brandgebied heeft zich niet verder uitgebreid sinds maandag, dinsdag. Het is dus stabiel gebleven. Dat is dus niet meer geworden. Maar tegelijkertijd zijn er wel nieuwe brandhaarden ontstaan. Dat was gisteren op 14 verschillende plekken.
1: Niet alleen in Frankrijk en Spanje woeden felle bosbranden. Ook in Marokko, Algerije en Tunesië zijn de hulpdiensten de afgelopen weken druk geweest. Daar lijken de meeste branden onder controle.
0: In Beekbergen heeft brand gewoed in een zorginstelling voor jongeren met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders moesten het pand uit. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
3: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En wij willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
0: Nou, dat pand is helemaal uitgebrand. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
1: Het blijft keurig droog in Nederland. En dat merken ook de scheepvaart, want het water staat historisch laag. Vorige week werd het Twentekanaal gesloten, dat heb je vast meegekregen. En vanaf vrijdag is ook de haven van Deventer dicht. Dat heeft twee redenen, zegt de gemeente.
4: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
1: Nou, door die sluis dicht te houden blijft daar genoeg water. Bedrijven moeten hun goederen nu met de vrachtwagen vervoeren.
0: In Japan wordt nog gezocht naar vermisten na de zware aardbeving van gisteren op een eiland in het zuiden. Er zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Veel gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn vooral druk bezig bij een ingestort winkelcentrum, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: We zijn inderdaad nog hard aan het zoeken naar de 20, 30 mensen die achter zijn gebleven toen na die eerste beving ongeveer 200 mensen waren geëvacueerd. En het soortgelijke geval ook verderop in een papierfabriek. Daar zijn ook nog steeds 9 vermisten. Er zijn ook 2 doden gevallen. En er zitten nog 11 mensen vast sinds vanochtend. Dus er wordt hard gezocht.
0: Ja, die beving had een kracht van 7,1. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Flevoland met het regionieuws.
9: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het ministerie wilde daar nog 4 jaar de tijd voor nemen, maar dat duurt de rechtbank te lang. Zonder de vergunning kan de luchthaven niet open voor vakantievluchten. Lelystad Airport zegt erop te vertrouwen dat het kabinet besluit om de luchthaven open te stellen voor passagiersvluchten. Voor zwemlocatie Wellewaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. De afgelopen dagen zijn er dode karpers gevonden in het water en op het strand. Zwemmen blijft toegestaan omdat de waterkwaliteit volgens het waterschap voldoet aan de Europese normen. De vissterfte wordt mogelijk veroorzaakt door een ziekte onder de karpers. Bezoekers wordt geadviseerd dode vissen niet aan te raken en na het zwemmen extra goed te douchen. Scheepswerf Hoekman op Urk kan de voormalige ambtswoning van de burgemeester eindelijk gebruiken. De gemeente vernieuwt het huurcontract, waardoor het pand na jaren vertraging kan worden ingericht als kantoor en opslag. De werf wil het terrein uiteindelijk kopen, maar daar beslist de gemeente pas later over. Bewoning van de voormalige dienstwoning blijft uitgesloten vanwege de staat van het pand en de werkzaamheden op de werf. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een rakettenaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Alle raketten zouden zijn onderschept. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het zonnig met hier en daar wat sluierwolken of een klein stapelwolkje. Het wordt tropisch heet met 30 tot 32 graden en er is weinig wind. De zon schijnt vanmiddag met UV-index 6 en dit betekent dat je zonder bescherming al in 15 tot 25 minuten kunt verbranden. Vanavond is het nog lang zomers warm, met om 9 uur vanavond nog 27 graden. In de nacht komt het kwik maar heel eventjes onder de 20 graden. Het is droog en nagenoeg helder. Morgen start zonnig, in de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De wind draait morgen van zuid naar west tot noordwest en voert minder hete lucht aan. Met 27 of 28 graden is het morgenmiddag duidelijk minder heet dan vanmiddag, maar nog wel zomers warm.
12: En straks bekijken we het nieuws door een marketingbril met Wouter de Vries.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Power, Baby, I Love Your Way. Het is 7 minuten over half 9.
1: Veel ronde getallen die we deze woensdag met elkaar gaan bespreken. 80 voor op de weg, 50 is de leeftijd van de woonplaats van onze Almeerse marketing-expert Wouter de Vries.
0: Ja, Wouter, goedemorgen.
2: Ja.
0: Fijn dat je weer bij ons in de studio bent. Jouw stad Almere bestaat dus 50 jaar. Nou, daar hebben wij bij Omroep Flevoland ook een serie over gemaakt. En dan blikken we terug met de pioniers van toen. Merk jij daar iets van? Van die 50 jaar, evenementen, merk je er iets van?
2: Nee. Ik merk er heel weinig van, maar ja, ik merk van wel meer dingen niet zo gek veel. Ik heb toch even gecheckt wat er dan is. Hè. Er schijnt een jubileumfonds te zijn waar je aanvragen kan doen als je een evenement wil organiseren als burgers. En er zijn 40 aanvragen binnen. Dus er zijn 40 events komen er, kleinschalig. Er komt een groot buurtfeest op de Evenaar. Evenaar, het buurtfeest. Maar ik zou eigenlijk willen pleiten dat er toch ook een groot thema in het lager onderwijs moet komen over de roots van al die kinderen.
1: Goed idee.
2: Marketingtechnisch is Almere wel fantastisch, want het is de jongste stad van Nederland.
0: Ja.
2: Wij zijn de jeugd, wij zijn de toekomst en er is hier best wel veel gebeurd. Dus ik zou eigenlijk het lager onderwijs eens op willen roepen of ze komend half jaar de jeugd van Almere kunnen bijscholen, maar ook een toekomstvisie kunnen laten maken die we over 25 jaar openmaken. Dus hoe ziet de wereld, hoe ziet Almere er over 25 jaar of 50 jaar uit?
0: Nou, dat is een ontzettend leuk idee, ja.
1: Wat zou je de kinderen willen vertellen dan?
2: Nou,
1: dat is extra les of zo?
2: Wat ik altijd wel belangrijk vind, hè, iedereen die scheldt op Almere, op Lelystad, op de polder. Terwijl ik het hier geweldig vind, ik hoor gewoon weinig mensen gewoon eens zeggen van dat polderuitzicht en die stad Almere, de jongste stad van Nederland, gebouwd op klei.
1: Ja.
2: Als je dat gewoon de jeugd eens bijbrengt, 036.
0: Dat ze beseffen van, hey, dit is niet zomaar wat, waar wij wonen. En dat ze dan ook een bepaalde trots daardoor krijgen dat uitstralen.
2: Ja, en je bent hier werkelijk gezamenlijk een stad aan het bouwen.
1: Dat, nog steeds, ja.
2: Alle buurtwijken. Je zou ook iets heel leuks kunnen doen. Dat er eens een estafetteloop door de verschillende wijken komen. Ik zat laatst in de nachtbus.
1: Ja.
2: En ik ben een automobilist, puur zang.
1: Ja.
2: En toen reed ik eens zo over die busbaan. En ik zat naar buiten te kijken. Ik denk, nou woon ik verdorie toch al bijna 30 jaar in Almere. Maar ik zie hier stukken van Almere die heb ik nog nooit eerder gezien.
0: Oh, ja.
2: Want als automobilist heb je toch de afrit 6, afrit 5.
1: Ja.
2: En je weg naar huis, over de rondweg. Hè, maar die busbaan, die is ook niet begaanbaar voor

0: auto's.
1: Nee, klopt. Nee, zeker.
0: Dus dat is een stuk route. Dus ik zou een mooie actie in het onderwijs van Almere 50 jaar... en de slogan de jongste stad van Nederland gebouwd op klei... zou ik vaker willen horen en zien.
1: Nou, en de estafettenloop. Ik vind het mooie ideeën. Ja.
2: Gaan we naar een ander rondgetal, Wouter. 80, want de provincie vraagt automobilisten... 80 kilometer per uur te rijden op de provinciale wegen... met de slogan... Wij rijden 80. Ja. Werkt dat, zo'n positieve slogan?
0: Dit is het leukste onderwerp dat ik in al die jaren bij jullie gekregen heb. Want dit is nou echt marketing in hart en nieren. Hier kom je op de stimulus-respons-theorie uit. En dat is een theorie dat je een stimulus, een prikkel geeft... en dan wil je een bepaald gedrag hebben. Wij kennen de stimulus-respons allemaal met het opvoeden van onze kinderen. Want als het kind het bordje niet leeg eet, wat zeggen we dan?
1: Ja, dan krijg je geen toetje. Maar dat is de negatieve.
0: Ja, dat is de straf.
1: Ja.
0: Dus dat is de negatieve kant.
1: Ja.
0: Je kan ook de positieve, je kan ook belonen.
1: Ja,
0: dus
1: als je
0: stimulus
1: bordje leeg
0: respons
1: eet,
0: gaat twee kanten op.
1: Ja.
0: Positief of negatief. Nou, en dat positief of negatief, dat noemen we in de marketing message framing. Dus welke richting ga je aan? Nou, bij alcohol heb je het heel duidelijk gezien, hè? Want de slogan van jaren geleden was, weten jullie die nog?
2: Klaasje op, laat je rijden.
0: Ja, die is heel lang geleden.
2: Ja, ik ben het van lang geleden.
1: De Bob.
2: Zet hem op.
1: Ik ben de Bob.
0: Die is die nu. Of Bob is tegenwoordig. Hè? Maar we hebben ook nog drank maakt meer kapot dan je lief.
2: Oh ja.
0: Dus dat is een negatief frame.
1: Hmm.
0: Drank maakt meer kapot is negatief. Sigaretten frame ook. Tabak, negatief.
2: Ja.
0: En de Bob-reclame is positief, hè? Daar beloon je iemand voor wie is de Bob. Hè?
1: Die is ontzettend goed opgepakt. Ja, hè? Tegenwoordig, dat hoor ik mijn jongens ook zeggen. Die zeggen, ik ben de Bob.
0: Ja.
1: Zo gaat dat.
0: Ik zelf heb het idee dat, positief framen beter werkt dan negatief framen. En wij rijden 80 als je daar een gevoel bij doet van... dikke letters ook wij... Dat vind ik ook iets gezamenlijks van, dit klaren we gezamenlijk. Vind ik positief. Maar dan komt er een grote maar. Ik ben ook altijd academicus geweest op de VU. Ik ben er toch eens even ingedoken van wat ik hier beweer. Dat positief framen beter werkt dan negatief framen. Is daar nou ook wetenschappelijk empirisch bewijs voor? Ik heb eens even ChatGPT. Nee. We neigen er wel naar, maar echt significant mag ik het niet noemen volgens metastudies. Dit is hele zware taal. Dus de toehoorder moet het hebben met het oordeel van een 67-jarige oude rot. Die denkt dat het positief werkt. Ja. Daar doen we het dan maar mee vandaag.
1: Ja, daar doen we het dan maar mee. Maar ik dacht van, ik heb het er met mijn zonen nog niet over gehad. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat zij als zij voorbij zo'n bord rijden. Dat ze denken, ik lekker niet. En dat ze extra hard gaan rijden.
0: Maar het is nooit zo dat je met één slogan... werkelijk iedere doelgroep bereikt. En waar we het ook vaker over gehad hebben... communicatie gaat er uiteindelijk om dat je iets roept... en je wil gedrag veranderen, bevestigen, belonen.
2: Juist, die manier. Zeg nog een ander onderwerp, Wouter. Schiphol, dat investeert 40 miljoen euro in vliegveld Lelystad... voor de vakantievluchten. Er moet nog een natuurvergunning worden gegeven. Daar is de rechter ook weer, heeft daar gisteren weer uitspraak over gedaan. Is dat nou ook marketing dat zo'n Schiphol zegt... 40 miljoen voor Lelystad... om de Rijksoverheid onder druk te zetten met die natuurvergunning. Wat denk jij?
0: Nou, het zit zelfs iets anders in elkaar. De rechter heeft gisteren een uitspraak gedaan... dat er nu eens eindelijk iets besloten moet worden.
2: Nog dit jaar, hè?
0: Nou, en ik denk dat burgers hier echt niks van begrijpen. Als je al antipolitiek bent... dan zul je hier zeggen van sluiten die handel. Maar de rechter heeft dus gisteren gezegd... dat er met hoogste spoed een uitspraak moet komen over de natuurvergunning.
2: Zeker.
0: En die natuurvergunning, die aanvraag... ligt al sinds maart 2020 op tafel. Ja. De uitspraak had eigenlijk moeten zijn voor 30 april 2021. Dus die ambtenaren en dat hele ministerie is... al 5 jaar te laat over zoiets. Moet je eens ingaan dat nagaan als burgers gewoon zoiets zouden doen. Dat je gewoon zou zeggen van een uitspraak.
1: Duurt wat langer.
0: Duurt wat langer. Ik ben nog eventjes bezig.
2: Ja. Nee, je wordt al 10 keer ontslagen, joh.
0: En nu heeft de rechter dus gisteren besloten dat het met de hoogste spoed opgelost moet worden.
1: Ja, december. December, dan moet het zover zijn. Ja. En, want het ministerie had gezegd, we hebben eigenlijk nog 4 jaar de tijd nodig.
0: Ze krijgen de hoogste spoed, betekent 21 weken. Ja. Terwijl je al 5 jaar te laat bent. Ja. Nou, ik ben helemaal geen doemdenker, maar ik zou zeggen tegen die minister, zeg eens tegen al je ambtenaren dat vanaf morgen niemand, maar dan ook niemand meer thuis mag werken. Dat je met z'n allen op dat ministerie komt en dat die vergunning binnen een week geregeld is. En ik zou daar dus een frame neerzetten van negatief. Huppatee.
1: Alle verloven intrekken.
0: Ja, alle verloven, huppatee. Hier komen.
2: Je bent streng vandaag.
0: Dit is van de zotte. Dit kan toch niet. Hier lacht heel Nederland zich suf om.
2: Ja. Wouter, dat waren mooie ronde getallen. Ja. 50, 80 en 40.
0: Ja.
2: Dank voor je toelichting.
0: En morgen ga ik weer lekker naar mijn favoriete eilandje.
2: Oh.
0: De Schelling.
2: Leuk.
0: Dus dat wordt weer feest.
2: Veel plezier
1: daar. Dankjewel.

0: American Girls van Harry Styles. Het is 10 minuten voor 9. Nog wat zaken die gisteravond op radio en tv voorbij kwamen.
1: Op de televisie heb je Goedenavond Nederland. Daar ging het over de herdenking in Amsterdam van de aanslag op de Pride in Berlijn. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Judith Thiele, die was ook bij de herdenking. En volgens haar moet er in Nederland voor worden gezorgd dat veiligheid voor de regenbooggemeenschap gewaarborgd blijft. Dat hangt af van meerdere dingen, zei Thiele.
2: Aan de ene kant is die veiligheid goed in beeld. Dus onze veiligheidsdiensten hebben denk ik goed zicht. En wat ik ervan zie, als het gaat over bijvoorbeeld extreem religieuze, extremistische bewegingen. En daarnaast ook gewoon preventie. Wat vinden we normaal in Nederland? Dat begint natuurlijk thuis, maar is ook school een belangrijke plek waar mensen vrij en veilig zichzelf moeten kunnen zijn. Ja. Of je nou docent bent of scholier.
1: Volgens hoogleraar onderzoeksjournalistiek Nicky Sterkenburg kan extreem religieus onderwijs een voedingsbodem zijn voor radicalisering. Maar dat is niet de enige factor die meespeelt.
3: Het kan, maar het is altijd denk ik een gelaagd probleem. Dus het is niet alleen wat op een school wordt onderwezen, maar ook wat mensen van huis uit meekrijgen. Ook hoe ze er zelf in staan. Ik heb bijvoorbeeld zelf mensen ooit geïnterviewd die uit extreem liberale gezinnen kwamen, die echt heel veel van huis uit hadden meegekregen en toch door een bepaald narratief ineens bevangen waren. Dus dat kan gewoon heel erg wisselen. Het is vaak gewoon een optelsom van heel veel dingen.
0: Langs de lijn en omstreken sprak met onderzoeksjournalist Edwin Schoon over het nieuwe bedrijf dat de president van de FIFA, Gianni Infantino, wil oprichten. FIFA Forward Enterprise. Dat zou het WK voetbal gaan beheren en geld ophalen door aandelen uit te geven. Nou, volgens Schoon is het vooral een zet om nog meer geld te verdienen.
4: Zij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
0: Ja, dat lijkt me ook inderdaad. Het afgelopen WK was niet onomstreden. Dat weet je natuurlijk, hè? Die rode kaart bijvoorbeeld. Oh ja. Amerikaanse voetballer, nou, die werd teruggedraaid. Belletje tussen Infantino en president Trump. Nou, Schoon ziet met de oprichting van dit bedrijf een gevaar voor het voetbal zoals we dat kennen.
4: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op hè, het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat we willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten?
0: Ja, de vraag stellen is een beantwoorden, kan je wel bijna zeggen. Dat waren wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en televisie.
1: Straks Flevoland Muziekland met Jorine.
0: Zeker. Dit is James Blunt, 1973.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. En voor zwemlocatie Wellewaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. Er zijn dode karpers gevonden in het water en op het strand.
4: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
8: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
7: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
9: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
7: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, het is 9:02. Eens even kijken hoe druk het op de weg is. Nou, valt alles mee. Geen files of vertragingen, dus je kunt er lekker doorrijden. Er is wel een flitser gemeld op de A6 bij Band en Emmeloord richting Joure. Hectometerpaal 289,4. En kom je ook een flitser tegen, kun je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland. Er is nieuws over de Beatles.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Met Jolien Dalstra.

Sarah Louie en Señorita. Ik vind het een leuke combi. 9:12, Flevoland Muziekland. Fijn dat je erbij bent. Oh, wat gaat het warm worden vandaag. Rustig aan, kalm, misschien wel gewoon in de schaduw. Ja, in de felle zon. Wow, zeker op de heetste uren. Ik zou het proberen te vermijden op deze woensdag. Maar misschien ben je er juist wel een heel groot liefhebber van. Ik zei het net al tegen je, ik heb nieuws over de Beatles voor je. Want die hebben op hun website een aftelklok geplaatst. Die loopt vanmiddag om 2:00 Nederlandse tijd af. Nou, de Britse band meldt daarbij dat er binnenkort spannend nieuws wordt aangekondigd. Op de website worden fans opgeroepen zich vooral aan te melden voor de officiële mailinglijst. Want ja, dan ben je als eerste op de hoogte van de aankondiging, wat die dan ook is. Wie geduld heeft, wordt beloond. Er komt binnenkort spannend nieuws aan, zo luidt de boodschap. Nou, mogelijk gaat het om de aankondiging van een jubileumuitgave van het album Rubber Soul uit 1965. En op dat album staat onder andere dit nummer.

zei ik nou gisteren. Ik ga hem niet meer draaien. Ja, hij is gewoon zo lekker, Justin de Wild. Dat doen we gewoon nog een keer. Wat ook fijn is, om aan mee te doen vooral, is Kiek. Twee foto's krijg je in beeld. En dan kun jij eens even gaan puzzelen wat daar is veranderd. Weggepikt, toegevoegd, net even veranderd. Twee foto's van nieuw initiatief in Lelystad. De buurjongens en de buurmeiden, een sociale horecaonderneming. Die opent een pizzeria in het centrum van Lelystad. Waar jongeren die op school of privé zijn vastgelopen, werk krijgen en structuur krijgen. Het is een geweldig mooi initiatief. Er zijn al twee foodtrucks en er komt nu dus ook een pizzeria aan. De initiatiefnemer, dat is Rick van der Molen. Die is al zo'n 5 jaar bezig met de buurjongens en de buurmeiden. Hij zegt het is gewoon prettig om een vaste plek te hebben. Kunnen we ook met de jeugd in gesprek. Dus vandaar dat initiatief voor de pizzeria. Nou, op de foto zie je dat er nog aandacht wat werken verzet moet worden. Maar wat is nou het verschil? Je zou zeggen van, ja, zoveel is er nou toch ook weer niet te zien. Nou, er liggen daar wat van die platen op de grond. Misschien is dat het. Zijn dat er één meer of minder? Zou kunnen, ik weet het niet. Ik puzzel met je mee. Als je nou je antwoord voor 11 doorgeeft, dan maak je kans op leuke prijzen.

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Flevoland met het regionieuws.
7: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het ministerie wilde daar nog 4 jaar de tijd voor nemen, maar dat duurt de rechtbank te lang. Zonder de vergunning kan de luchthaven niet open voor vakantievluchten. Lelystad Airport zegt erop te vertrouwen dat het kabinet besluit om de luchthaven open te stellen voor passagiersvluchten. Scheepswerf Hoekman op Urk kan de voormalige ambtswoning van de burgemeester eindelijk gaan gebruiken. De gemeente vernieuwt het huurcontract, waardoor het pand na jaren vertraging kan worden ingericht als kantoor en opslag. De werf wil het terrein uiteindelijk kopen, maar daar beslist de gemeente pas later over. Bewoning van de voormalige dienstwoning blijft uitgesloten vanwege de staat van het pand en de werkzaamheden op de werf. Meer nieuws op Web en App.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht invallen gedaan in woningen in Rotterdam en Eindhoven in een terrorismeonderzoek. In beide gevallen is iemand gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Alle raketten zouden zijn onderschept. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het zonnig met hier en daar wat sluierwolken of een klein stapelwolkje. Het wordt tropisch heet met 30 tot 32 graden en er is weinig wind. De zon schijnt vanmiddag met UV-index 6 en dit betekent dat je zonder bescherming al in 15 tot 25 minuten kunt verbranden. Vanavond is het nog lang zomers warm met om 9 uur vanavond nog 27 graden. In de nacht komt het kwik maar heel eventjes onder de 20 graden. Het is droog en nagenoeg helder. Morgen start zonnig, in de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De wind draait morgen van zuid naar west tot noordwest en voert minder hete lucht aan. Met 27 of 28 graden is het morgenmiddag duidelijk minder heet dan vanmiddag, maar nog wel zomers warm.
7: Geen files of vertragingen, wel wat flitsers. Staat er eentje op de A6 bij Band en Meloord richting Jouren. Hectometerpaal 289,4. En ook op de N702, de Hoge Ring in Almere, word je op je snelheid gecontroleerd. En dat is dan in beide richtingen bij hectometerpaal 2,5. Zometeen in Flevoland Muziekland gaan we terug naar 1967.
6: Goedemorgen.

0: Human Nature van Michael Jackson. Het is 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar The Summer of Love van 1967. Het jaar waarin toch wel de hippies het straatbeeld bepaalden. In de muziek draait het onder andere om vijf heren uit Manchester. De Hollies met hun vrolijke Carrie Anne. Nou, die Carrie Anne...

bestond helemaal niet. De zanger van de Hollies, Graham Nash, die schreef het nummer stiekem voor zangeres Marianne Faithfull. Maar ja, hij was zo ontzettend verlegen dat hij haar naam niet durfde te zingen. Dus ja, hij maakte er Carrie Ann van. En misschien heeft dat er wel voor gezorgd dat het een enorm grote hit werd. Ja.

Rain Me en Sam Fender en Olivia Dean. Ik heb een berichtje binnengekregen van Judith. Ja, ik moet daar ontzettend om lachen. En ik geef Judith helemaal gelijk. Ze zegt, waarom heb je van die vreselijk lelijke plastic sloffen aan? Ja, je hebt helemaal gelijk. Ze zijn echt knoerd lelijk. Maar ik was gisteren naar de winkel. Ik zal het uitleggen. Ik heb die Nijmeegse Vierdaagse dus gelopen. Gisteren dacht ik, ach, ik kan wel weer schoenen aan. Nou, dat was dus niet het geval. Ik heb nogal pijnlijke voeten nog steeds. Moet ik dat zeggen? Nou ja, vooruit. Mijn rechter kleine teen, er zit een flinke bloedblaar op. En dat doet gewoon heel erg zeer als ik de schoenen aan heb. En ik heb nu maat, het is ook veel te groot wat ik aan heb. Maat 44 geloof ik, van die plastic lelijke sloffen. Maar ja, dan kan ik nog wel een beetje fatsoenlijk lopen. Dus vandaar. Maar Judith, helemaal gelijk, ze zijn knoerd lelijk.

Het is mijn leven. Het is alweer 4:10. Marco, die staat hier in de studio, gaat zo het van mij overnemen voor het tweede uurtje voor Muziekland. Intussen kijk ik even naar de inzendingen voor Kiek. Nou, daar word ik toch wel heel blij van. Als ik bijvoorbeeld kijk waar de inzendingen vandaan komen. Sneek, Pijnakker, Almere, Zeewolde. Maar ook Zweden, Nesje. Spreek ik dat goed uit? Trema op de A, Trema op de O. Knekkebreut, Nesje. Denk het wel.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noord.
5: Dit is het nieuws op Urk FM. Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Urk FM.

0: Tikkertje.
1: Dit is het nieuws op RUK FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicapte zorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: RUK FM.

0: Brug FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op RUK FM.

0: Lekkere muziek hier op Urk FM.
1: Goedemorgen.
2: Hey, goedemiddag.
1: Weet u wie ik ben?
2: Nee, ik heb geen idee. Wie ben u dan?
1: Ik weet zelf niet wie ik ben.
2: Oh, nou, ik weet ook niet.

0: Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM

de kost. En was ook al lang niet leuk. Nee, ik wou niet, maar ik moest. Geld, het moest er zijn. Die familie, die was zo groot. Ik lijk wel idioot. Maar die mama zei

grote ster. En dan maken ze de tv-show en de filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf mijzelf. Ik verander geen enkel ding. Steeds dansen en zingen.

Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd toch de kop. Ik zing dit lied voor alle mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is een hele simpele. Kijk.

kokerrozen. Als op jouw wangen zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleuras en wat vlees.

Ik hou niet van een streepje of een ruitje op de muur. En ook niet van een stippel, al staat het nog zo duur. Ik krijg gewoon de kriebel van een bloemmotief. Alleen dat ene patroontje, dat heb ik toch zo.

Zeg Marie. En Marie, luister even. Hé, hey, met van die rozen als op jouw wangen. Zeg, daar zou ik mijn kamer mee willen behangen. Ja, weet je wat het is? Dat gaf een beetje meer kleur aan mijn leven. Ja, het is dat ik in de overbrugging loop, anders zou ik mijn weekloon ervoor willen geven.

Ik hou niet van een streepie of een ruitje op de muur. En ook niet van een stippel, al staat het nog zo duur. Ik krijg gewoon de kriebel van een bloemmotief. Alleen dat ene patroontje, dat heb

Zeg Marie. En Marie, luister even. Hé, hey, met van die rozen als op jouw wangen. Zeg, daar zou ik mijn kamer mee willen behangen. Ja, weet je wat het is? Dat gaf een beetje meer kleur aan mijn leven. Ja, het is dat ik in de overbrugging loop, anders zou ik mijn weekloon ervoor willen geven.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond, omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren, van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.
3: Geef jij een feest? Krijg je de boel niet aan de gang? Dan heb je een probleem. Een feestprobleem. Bel dan, als je ze kunt vinden. Het

0: Hey, wat gebeurt er hier?
1: Wij vieren de verjaardag van tante Annie.
0: Maar wie is tante Annie?
1: Dat is mijn tante. Maar meneer, weet u misschien een manier om een leuk feestje te bouwen?
0: Oké, tafels en stoelen aan de kant, want wij zijn...

0: Wat is dit voor saaie bruiloft?
1: Nou is anders een hele goede band en mijn buurman speelt ook mee op keyboard.
0: Nou laat hij alsjeblieft de stekkers eruit trekken, dan gaan we knallen.
1: Knallen?
0: Ja, want...
2: Wij zijn...

0: Dus, lieve jongens en meisjes, onthoud goed. Ze maken van ieder feest een knalfeest. Het feestteam.
1: Oh, dat klinkt vrij goed.

over Okus.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. En noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.
2: Ha, Frankie, wat een gezellig feestje hier. Maar we komen die...

voorzichtig in zijn een. Ik geef gas en me met een rotgang. Ga ik achteruit de door mijn garagedeur heen. Daar komt, ik ben zo zenuwachtig. Mam, wat ben ik serveus. Ik maak zelf een schemerlampje. Ik denk dan. Dan heb je een beter zicht. Afijn, ik steek de stekker in het stopcontact. Eén seconde later zit heel Zuid-Holland zonder licht. Daar komt, ik ben zo zenuwachtig. Mam, wat ben ik zo feus.

0: grootste zak. Ik zet mijn voet verkeerd neer en ik glij. Toen zit er gelijk geen ene pan meer op het dak. De koning ben zo neemwachtig. Man. Wat ben ik? Wat ben ik? Zus.
1: Rikke Vemhout.

kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: en ik. Zoet.
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse Voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Gelderlanden, van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

je zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons.

0: hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnen.